0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Kajsa Ollongren is benoemd tot secretaris-generaal van de diplomatieke dienst van de Europese Unie. Zij begint op 1 september en werkt direct onder EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Casper Veldkamp is benoemd tot EU-ambassadeur in China en start deze zomer in Peking. Meer gedetineerden mogen overdag onder toezicht buiten de gevangenis werken en moeten 's avonds terugkeren naar hun cel. Staatssecretaris Van Brugge wil de criteria voor deze regeling verruimen vanwege overvolle gevangenissen en personeelstekort, melden bronnen. Het kabinet overweegt daarnaast om gevangenen tot 28 dagen eerder vrij te laten als het actieplan niet voldoende werkt. Het Hunebedcentrum in Borger heeft bij toeval een tandplaat van een uitgestorven prehistorische adelaarsrog gevonden in een stuk zandsteen uit Sellingerbeetse. Het fossiel lag al jaren in de opslag en bleek na onderzoek uniek, omdat er niet eerder een prehistorische adelaarsrog in Nederland is gevonden. Het fossiel wordt vanaf nu in het centrum tentoongesteld. Een hoge Nederlandse kabinetsdelegatie heeft een bezoek gebracht aan Syrië. In Damascus spraken vicepremier Van den Brink en minister Berendsen met onder meer president Shara over de wederopbouw van het land en de terugkeer van Syriërs uit Nederland. Ook werd gesproken over vrijwillige en mogelijk gedwongen terugkeer van afgewezen asielzoekers. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 4 juli begint officieel de zomervakantie. En dat betekent voor veel kinderen 6 weken vol ontspanning, avontuur en plezier. Bij TAS in Heerhugowaard hoeven kinderen zich deze zomer geen moment te vervelen. Met het programma TAS Venture 2026 organiseert de stichting een reeks activiteiten waarbij deelnemers iedere week op reis gaan naar een ander land of werelddeel zonder het Van Edeplein te verlaten. Tijdens de verschillende expedities staan spel, creativiteit, workshops, speurtochten en gezelligheid centraal. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen geboren tussen 2011 en 2018. Het weerbericht. Warm zomerweer tot ver in de avond. In de nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Het voelt klam en benauwd aan. Donderdag wordt opnieuw een zonnige en hete dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Kajsa Ollongren is benoemd tot secretaris-generaal van de diplomatieke dienst van de Europese Unie. Zij begint op 1 september en werkt direct onder EU-buitenlandschef Kaja Kallas. Kasper Veldkamp is benoemd tot EU-ambassadeur in China en start deze zomer in Peking. Meer gedetineerden mogen overdag onder toezicht buiten de gevangenis werken en moeten 's avonds terugkeren naar hun cel. Staatssecretaris Van Brugge wil de criteria voor deze regeling verruimen vanwege overvolle gevangenissen en personeelstekort, melden bronnen. Het kabinet overweegt daarnaast om gevangenen tot 28 dagen eerder vrij te laten als het actieplan niet voldoende werkt. Het Hunebedcentrum in Borger heeft bij toeval een tandplaat van een uitgestorven prehistorische adelaarsrog gevonden in een stuk zandsteen uit Sellingerbeetse. Het fossiel lag al jaren in de opslag en bleek na onderzoek uniek, omdat er niet eerder een prehistorische adelaarsrog in Nederland is gevonden. Het fossiel wordt vanaf nu in het centrum tentoongesteld. Een hoge Nederlandse kabinetsdelegatie heeft een bezoek gebracht aan Syrië. In Damascus spraken vicepremier Van den Brink en minister Berendsen met onder meer president Shara over de wederopbouw van het land en de terugkeer van Syriërs uit Nederland. Ook werd gesproken over vrijwillige en mogelijk gedwongen terugkeer van afgewezen asielzoekers. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 4 juli begint officieel de zomervakantie. En dat betekent voor veel kinderen 6 weken vol ontspanning, avontuur en plezier. Bij TAS in Heerhugowaard hoeven kinderen zich deze zomer geen moment te vervelen. Met het programma TAS Venture 2026 organiseert de stichting een reeks activiteiten waarbij deelnemers iedere week op reis gaan naar een ander land of werelddeel zonder het Van Edeplein te verlaten. Tijdens de verschillende expedities staan spel, creativiteit, workshops, speurtochten en gezelligheid centraal. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen geboren tussen 2011 en 2018. Het weerbericht. Warm zomerweer tot ver in de avond. In de nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Het voelt klam en benauwd aan. Donderdag wordt opnieuw een zonnige en hete dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Kajsa Ollongren is benoemd tot secretaris-generaal van de diplomatieke dienst van de Europese Unie. Zij begint op 1 september en werkt direct onder EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Casper Veldkamp is benoemd tot EU-ambassadeur in China en start deze zomer in Peking. Meer gedetineerden mogen overdag onder toezicht buiten de gevangenis werken en moeten 's avonds terugkeren naar hun cel. Staatssecretaris Van Brugge wil de criteria voor deze regeling verruimen vanwege overvolle gevangenissen en personeelstekort, melden bronnen. Het kabinet overweegt daarnaast om gevangenen tot 28 dagen eerder vrij te laten als het actieplan niet voldoende werkt. Het Hunebedcentrum in Borger heeft bij toeval een tandplaat van een uitgestorven prehistorische adelaarsrog gevonden in een stuk zandsteen uit Sellingerbeetse. Het fossiel lag al jaren in de opslag en bleek na onderzoek uniek, omdat er niet eerder een prehistorische adelaarsrog in Nederland is gevonden. Het fossiel wordt vanaf nu in het centrum tentoongesteld. Een hoge Nederlandse kabinetsdelegatie heeft een bezoek gebracht aan Syrië. In Damascus spraken vicepremier Van den Brink en minister Berendsen met onder meer president Shara over de wederopbouw van het land en de terugkeer van Syriërs uit Nederland. Ook werd gesproken over vrijwillige en mogelijk gedwongen terugkeer van afgewezen asielzoekers. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 4 juli begint officieel de zomervakantie. En dat betekent voor veel kinderen 6 weken vol ontspanning, avontuur en plezier. Bij TAS in Heerhugowaard hoeven kinderen zich deze zomer geen moment te vervelen. Met het programma TAS Venture 2026 organiseert de stichting een reeks activiteiten waarbij deelnemers iedere week op reis gaan naar een ander land of werelddeel zonder het Van Edeplein te verlaten. Tijdens de verschillende expedities staan spel, creativiteit, workshops, speurtochten en gezelligheid centraal. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen geboren tussen 2011 en 2018. Het weerbericht. Warm zomerweer tot ver in de avond. In de nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Het voelt klam en benauwd aan. Donderdag wordt opnieuw een zonnige en hete dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Kajsa Ollongren is benoemd tot secretaris-generaal van de diplomatieke dienst van de Europese Unie. Zij begint op 1 september en werkt direct onder EU-buitenlandschef Kaja Kallas. Kasper Veldkamp is benoemd tot EU-ambassadeur in China en start deze zomer in Peking. Meer gedetineerden mogen overdag onder toezicht buiten de gevangenis werken en moeten 's avonds terugkeren naar hun cel. Staatssecretaris Van Brugge wil de criteria voor deze regeling verruimen vanwege overvolle gevangenissen en personeelstekort, melden bronnen. Het kabinet overweegt daarnaast om gevangenen tot 28 dagen eerder vrij te laten als het actieplan niet voldoende werkt. Het Hunebedcentrum in Borger heeft bij toeval een tandplaat van een uitgestorven prehistorische adelaarsrog gevonden in een stuk zandsteen uit Sellingerbeetse. Het fossiel lag al jaren in de opslag en bleek na onderzoek uniek, omdat er niet eerder een prehistorische adelaarsrog in Nederland is gevonden. Het fossiel wordt vanaf nu in het centrum tentoongesteld. Een hoge Nederlandse kabinetsdelegatie heeft een bezoek gebracht aan Syrië. In Damascus spraken vicepremier Van den Brink en minister Berendsen met onder meer president Shara over de wederopbouw van het land en de terugkeer van Syriërs uit Nederland. Ook werd gesproken over vrijwillige en mogelijk gedwongen terugkeer van afgewezen asielzoekers. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 4 juli begint officieel de zomervakantie. En dat betekent voor veel kinderen 6 weken vol ontspanning, avontuur en plezier. Bij TAS in Heerhugowaard hoeven kinderen zich deze zomer geen moment te vervelen. Met het programma TAS Venture 2026 organiseert de stichting een reeks activiteiten waarbij deelnemers iedere week op reis gaan naar een ander land of werelddeel zonder het Van Edeplein te verlaten. Tijdens de verschillende expedities staan spel, creativiteit, workshops, speurtochten en gezelligheid centraal. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen geboren tussen 2011 en 2018. Het weerbericht. Warm zomerweer tot ver in de avond. In de nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Het voelt klam en benauwd aan. Donderdag wordt opnieuw een zonnige en hete dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu. Yeah!

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Kajsa Ollongren is benoemd tot secretaris-generaal van de diplomatieke dienst van de Europese Unie. Zij begint op 1 september en werkt direct onder EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Kasper Veldkamp is benoemd tot EU-ambassadeur in China en start deze zomer in Peking.
2: Meer gedetineerden mogen overdag onder toezicht buiten de gevangenis werken en moeten 's avonds terugkeren naar hun cel. Staatssecretaris Van Brugge wil de criteria voor deze regeling verruimen vanwege overvolle gevangenissen en personeelstekort, melden bronnen. Het kabinet overweegt daarnaast om gevangenen tot 28 dagen eerder vrij te laten als het actieplan niet voldoende werkt. Het Hunebedcentrum in Borger heeft bij toeval een tandplaat van een uitgestorven prehistorische adelaarsrog gevonden in een stuk zandsteen uit Sellingerbeetse. Het fossiel lag al jaren in de opslag en bleek na onderzoek uniek, omdat er niet eerder een prehistorische adelaarsrog in Nederland is gevonden. Het fossiel wordt vanaf nu in het centrum tentoongesteld.
3: Een hoge Nederlandse kabinetsdelegatie heeft een bezoek gebracht aan Syrië. In Damascus spraken vicepremier Van den Brink en minister Berendsen met onder meer president Shara over de wederopbouw van het land en de terugkeer van Syriërs uit Nederland. Ook werd gesproken over vrijwillige en mogelijk gedwongen terugkeer van afgewezen asielzoekers.
4: Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 4 juli begint officieel de zomervakantie. En dat betekent voor veel kinderen 6 weken vol ontspanning, avontuur en plezier. Bij TAS in Heerhugowaard hoeven kinderen zich deze zomer geen moment te vervelen. Met het programma TAS Venture 2026 organiseert de stichting een reeks activiteiten waarbij deelnemers iedere week op reis gaan naar een ander land of werelddeel zonder het Van Edeplein te verlaten. Tijdens de verschillende expedities staan spel, creativiteit, workshops, speurtochten en gezelligheid centraal. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen geboren tussen 2011 en 2018.
5: Het weerbericht. Warm zomerweer tot ver in de avond. In de nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Het voelt klam en benauwd aan. Donderdag wordt opnieuw een zonnige en hete dag.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Komende nacht kan mogelijk de warmste nacht ooit gemeten worden, met in Beek naar verwachting temperaturen die niet onder de 25 graden komen. Het record staat nu op 24,4 graden, gemeten in Deelen in 2018. Volgens het KNMI zijn er steeds meer nachten die niet onder de 20 graden uitkomen, mede door de opwarming van Nederland. NAVO-chef Mark Rutte heeft tijdens een bezoek aan het Witte Huis geprobeerd de relatie met de Amerikaanse president Trump te verbeteren. Rutte benadrukte dat NAVO-landen Trump hebben gesteund in zijn oorlog met Iran, ondanks de kritiek van Trump en de weigering van Spanje om Amerikaanse bases te gebruiken. In juli vindt een nieuwe NAVO-top plaats in Ankara. Twee zware aardbevingen hebben Venezuela getroffen, met zware schade en ingestorte gebouwen in de hoofdstad Caracas. Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst lag het epicentrum van de eerste beving in zee bij Puerto Cabello en had die een kracht van 7,2, gevolgd door een tweede beving van 7,5. De noodtoestand is uitgeroepen en het vliegveld in Caracas is voorlopig gesloten. De politie heeft een jongen van 17 uit Hendrik Ido Ambacht aangehouden op verdenking van 9 aanrandingen. In zijn woonplaats en in Zwijndrecht zouden vrouwen zijn betast, vooral vrouwelijke fietsers. In een van de gevallen wordt hij ook verdacht van het maken van seksueel getinte opmerkingen. Het weerbericht. Een zonnige en hete dag. In het zuiden is het lokaal zelfs 37 graden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het KNMI verwacht dat het in Beek in Limburg aankomende nacht mogelijk niet kouder wordt dan 25 graden. Waarmee het warmterecord van 24,4 graden uit 2018 kan worden gebroken. Door aanhoudende hitte overdag en beperkte afkoeling 's nachts slapen mensen minder goed en raken ze sneller vermoeid. Vooral kwetsbare groepen, zoals ouderen, hebben hierdoor extra risico op gezondheidsproblemen. Deskundigen pleiten voor structurele aandacht voor rouw op scholen, omdat meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 jaar een dierbare heeft verloren. Op de meeste basisscholen en pabo's is rouw geen verplicht onderwerp, ondanks dat kinderen er regelmatig mee te maken krijgen. 1 op de 10 kinderen loopt vast in het rouwproces. 2 zware aardbevingen hebben meerdere gebouwen doen instorten in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS zijn er waarschijnlijk veel slachtoffers en is de schade groot. Het vliegveld van Caracas is voorlopig gesloten, de noodtoestand is uitgeroepen en het dodental ligt, volgens de eerste berichten, op 32. NAVO-chef Mark Rutte heeft tijdens een bezoek aan het Witte Huis geprobeerd de relatie met de Amerikaanse president Trump te verbeteren. Trump is al lange tijd kritisch op de NAVO en die kritiek is toegenomen sinds het begin van de oorlog met Iran. In juli vindt in de Turkse hoofdstad Ankara een nieuwe NAVO-top plaats. Het weerbericht. Een zonnige en hete dag. In het zuiden is het lokaal zelfs 37 graden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's en
4: 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het KNMI verwacht dat het kwik in Beek in Limburg komende nacht niet onder de 25 graden blijft en mogelijk het record van warmste nacht ooit in Nederland verbreekt. Het huidige record staat op 24,4 graden en werd in 2018 in delen gemeten. Door de aanhoudende hitte overdag en warme nachten slapen mensen slechter en raken ze sneller vermoeid. Psychologen, pedagogen en rouwexperts pleiten voor structurele aandacht voor rouw op basisscholen, omdat veel kinderen onder de 16 een dierbare zijn verloren. Op de meeste scholen is rouw geen verplicht lesonderdeel en verwerken leerlingen verlies vaak pas na incidenten, terwijl protocollen volgens deskundigen vaak verouderd zijn. De overheid verplicht scholen wel ruimte te bieden aan emoties. President Trump en Republikeinse senatoren kregen tijdens een lunch op Capitol Hill ruzie over de oorlog in Iran. Dit gebeurde nadat de Senaat Trump eraan herinnerde dat toestemming van het Congres nodig is voor oorlogshandelingen, waarbij enkele Republikeinen de Democraten steunden. Trump vroeg daarnaast $88 miljard extra voor bijzondere uitgaven rond de Iran-oorlog. Marokko heeft met 4-2 gewonnen van Haiti op het wereldkampioenschap voetbal. Mogelijk speelt Marokko in de volgende ronde tegen Nederland als Oranje zich tegen Tunesië naar groepswinst speelt. Salah Eddin speelde zijn eerste wedstrijd dit toernooi, terwijl Saibari zijn derde doelpunt maakte. Het weerbericht. Een zonnige en hete dag. In het zuiden is het lokaal zelfs 37 graden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard. Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
2: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Psychologen, pedagogen en rouwexperts pleiten voor structurele aandacht voor rouw op basisscholen, omdat verlies een veel voorkomend thema is onder kinderen. Uit eerder onderzoek blijkt dat meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 jaar een dierbare heeft verloren. Op de meeste basisscholen is rouw geen vast onderdeel van het onderwijs en ook niet verplicht op de PABO. Het KNMI verwacht dat de temperatuur in Beek komende nacht mogelijk niet onder de 25 graden Celsius zakt, wat een record zou zijn voor de warmste nacht ooit gemeten in Nederland. Het huidige record staat op 24,4 graden, gemeten in Delen in 2018. Door aanhoudende hitte en warme nachten slapen mensen slechter, wat vooral voor kwetsbare groepen extra belastend kan zijn. Na zware aardbevingen in Venezuela is een massale reddingsoperatie gestart, waarbij het officiële dodental op 32 staat en meer dan 700 mensen gewond raakten. Tientallen gebouwen zijn ingestort en ruim 8300 mensen worden volgens een onofficiële website als vermist opgegeven. Er zijn geen aanwijzingen voor Nederlandse slachtoffers, meldt Buitenlandse Zaken. President Trump en Republikeinse senatoren kregen ruzie tijdens een lunch op Capitol Hill over het Amerikaanse beleid in Iran. Deze week stemde de Senaat voor het eerst in met een resolutie die de president eraan herinnert dat hij toestemming van het Congres nodig heeft voor een oorlog. Trump heeft het Congres gevraagd $88 miljard extra vrij te maken voor bijzondere uitgaven, waaronder $17 miljard voor operaties in Iran. Het weerbericht. Een zonnige en hete dag. In het zuiden is het lokaal zelfs 37 graden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet.
3: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: '90s, maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. 5 mensen die in hetzelfde vliegtuig zaten als een Franse arts met ebola zitten uit voorzorg 3 weken in isolatie. De arts is teruggekeerd uit Congo, waar een grote uitbraak van het virus is en ligt in het ziekenhuis in stabiele toestand. In Congo zijn inmiddels 1118 besmettingen vastgesteld en zeker 267 mensen overleden. In Venezuela zijn tientallen gebouwen ingestort na zware aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn volgens de autoriteiten tot nu toe 32 doden gemeld en meer dan 700 gewonden, terwijl ruim 8000 mensen als vermist staan geregistreerd. De Venezolaanse regering heeft internationale hulp geaccepteerd en buitenlandse reddingsteams worden verwacht. President Trump en enkele Republikeinse senatoren kregen ruzie tijdens een lunch over de oorlog in Iran, waarbij de stemmen werden verheven. De Amerikaanse Senaat stemde deze week voor het eerst voor een resolutie die Trump herinnert aan de plicht om bij oorlog instemming van het congres te vragen. Trump heeft nu bij het congres om $88 miljard extra gevraagd voor uitgaven rond de oorlog in Iran. Psychologen, pedagogen en rouwexperts pleiten voor structurele aandacht voor rouw op scholen. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren. Maar rouw is geen verplicht onderdeel in het basisonderwijs en de lerarenopleiding. Scholen verschillen in hoe zij omgaan met het onderwerp. En vaak is er alleen aandacht na een sterfgeval.
2: Het weerbericht. Een zonnige en hete dag. In het zuiden is het lokaal zelfs 37 graden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
4: 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. 5 mensen die in hetzelfde vliegtuig zaten als een Franse arts met ebola zitten 21 dagen uit voorzorg in isolatie. De arts keerde terug uit Congo, waar een grote uitbraak is, en werd tijdens de vlucht ziek. In Congo zijn inmiddels 1118 ebola-gevallen vastgesteld en zeker 267 mensen overleden. Door het gebruik van internetstreams is het verschil in vertraging bij sportwedstrijden tussen verschillende kijkers groter geworden. Traditionele televisie, via KPN en Ziggo, loopt maar enkele seconden achter, terwijl streaming-apps zoals NL Ziet tot 40 seconden achter kunnen lopen op live tv. Nieuwe technologieën en speciale streams verkleinen de vertraging, maar brengen soms meer risico op haperend beeld. President Trump en Republikeinse senator Cassidy kregen ruzie tijdens een lunch over de oorlog in Iran, waarbij ze hun stem verhieven. De Senaat stemde deze week in met een resolutie die Trump herinnert aan de verplichte toestemming van het Congres voor oorlogsvoering. Trump heeft officieel $88 miljard extra aangevraagd voor uitgaven rondom de Iran-oorlog en aanverwante zaken. In Venezuela is een grote reddingsoperatie gestart na zware aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij tientallen gebouwen zijn ingestort. Het officiële dodental staat op 32, meer dan 700 mensen raakten gewond en ruim 8300 mensen worden vermist. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen aanwijzingen voor Nederlandse slachtoffers. Het weerbericht. Een zonnige en hete dag. In het zuiden is het lokaal zelfs 37 graden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd, waardoor de toekomst van het bedrijf onzeker is. Bij de fabriek in Eerbeek werken ongeveer 220 mensen en zij werken in ieder geval nog tot en met het begin van de komende week. De directie verwijst voor verdere informatie naar de curator. De onderhandelingen tussen Libanon en Israël in Washington DC verlopen moeizaam. Israël zou bereid zijn zich uit delen van Zuid-Libanon terug te trekken, maar dit werd ontkend door Israëlische en Libanese autoriteiten. De gesprekken gaan ook vandaag door, waarbij de aanwezigheid van Isra Explorer in Zuid-Libanon het grootste discussiepunt blijft. De Nederlandse aardoliemaatschappij gaat materiaal van voormalige gaslocaties leveren aan het Oekraïense Naftogaz. Nederland maakt daarnaast 1 miljoen euro vrij voor restauratie van het Petchersk Lavra-klooster in Kiev na een aanval op het klooster. Ook wil Nederland de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Brian Brobby heeft met 2 doelpunten tegen Zweden mogelijk zijn plaats in de aanval van het Nederlands elftal veroverd. Donjel Malen, die eerder geen doelpunt maakte in de wedstrijden tegen Algerije, Oezbekistan en Japan, staat daardoor onder druk en werd tegen Zweden in de rust gewisseld voor Crescencio Somerville. Bondscoach Koeman zal zijn basisformatie tegen Tunesië waarschijnlijk weinig wijzigen. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 4 juli begint officieel de zomervakantie. En dat betekent voor veel kinderen 6 weken vol ontspanning, avontuur en plezier. Bij TAS in Heerhugowaard hoeven kinderen zich deze zomer geen moment te vervelen. Met het programma TAS Venture 2026 organiseert de stichting een reeks activiteiten waarbij deelnemers iedere week op reis gaan naar een ander land of werelddeel zonder het Van Edeplein te verlaten. Tijdens de verschillende expedities staan spel, creativiteit, workshops, speurtochten en gezelligheid centraal. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen geboren tussen 2011 en 2018. Het weerbericht. Een zonnige en hete dag. In het zuiden is het lokaal zelfs 37 graden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Nederlandse aardoliemaatschappij gaat materiaal van voormalige gaslocaties leveren aan het Oekraïense staatsbedrijf Naftogas, waaronder gascompressoren uit het Groningse gasveld. Nederland trekt daarnaast 1 miljoen euro uit voor het Pechersk Lavra-klooster in Kiev. De Europese Unie heeft het eerste deel van een lening van 90 miljard euro aan Oekraïne overgemaakt, ter waarde van 3,2 miljard. De onderhandelingen tussen Libanon en Israël in Washington DC verlopen moeizaam. Israël en Libanon ontkenden recente berichten dat Israël bereid zou zijn zich terug te trekken uit delen van Zuid-Libanon. De gesprekken gaan door, waarbij onder meer wordt gesproken over proefzones met het Libanese leger onder Amerikaanse steun en screening. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep na de vrijspraak van René F. in de zaak over de vergismoord in Berkel en Roderijs in 2014. GGZ-directeur Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag in zijn hoofd geschoten en overleed ter plekke. René F. werd eerder deze maand vrijgesproken door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs. Twee lijnbussen zijn vanmorgen rond 9:15 op elkaar gebotst bij een parkeerterrein aan de Koetsierstraat bij Schiphol. Een buschauffeur is naar het ziekenhuis gebracht en twee van de 8 passagiers in een van de bussen raakten licht gewond. De bussen zijn zwaar beschadigd en meerdere hulpdiensten werden opgeroepen. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 4 juli begint officieel de zomervakantie. En dat betekent voor veel kinderen 6 weken vol ontspanning, avontuur en plezier. Bij TAS in Herugowaard hoeven kinderen zich deze zomer geen moment te vervelen. Met het programma TAS Venture 2026 organiseert de stichting een reeks activiteiten waarbij deelnemers iedere week op reis gaan naar een ander land of werelddeel zonder het Van Edeplein te verlaten. Tijdens de verschillende expedities staan spel, creativiteit, workshops, speurtochten en gezelligheid centraal. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen geboren tussen 2011 en 2018. Het weerbericht. Een zonnige en hete dag. In het zuiden is het lokaal zelfs 37 graden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Gezondheidsraad adviseert de overheid om maatregelen te nemen die alcoholgebruik voor alle Nederlanders ontmoedigen. De raad noemt het verhogen van accijnzen, het beperken van de verkoop tot slijterijen en het invoeren van neutrale verpakkingen effectieve strategieën. Jaarlijks komen volgens de Gezondheidsraad 75 tot 140 verkeersdoden door alcohol en belanden 65.000 mensen op de spoedeisende hulp. Frankrijk heeft een schip van de Russische schaduwvloot onderschept op de Middellandse Zee bij Sicilië. Militairen van de Franse marine namen de controle over de olietanker Deliver, die vaart onder de vlag van Kameroen. De actie vond eerder deze week plaats en is nu bekendgemaakt. De prijs van een vat Brentolie is gedaald naar ongeveer 73 euro. Hetzelfde niveau als voor de bombardementen op Iran eind februari. De autoriteit Consument en Markt houdt extra toezicht op de daling van de benzineprijzen aan de pomp. Uit een recente update blijkt dat prijsveranderingen bij de pomp meestal 1 of 2 dagen achterlopen op de prijs van olie. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de Berkelse vergismoordzaak, waarin de verdachte vanwege gebrek aan bewijs werd vrijgesproken door de rechtbank in Rotterdam. De zaak draait om de moord op Rob Zweekhorst, die begin 2014 in Berkel en Roderijs werd doodgeschoten terwijl hij zijn honden uitliet. Het OM ziet René F. als opdrachtgever van de moord.
2: Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 4 juli begint officieel de zomervakantie. En dat betekent voor veel kinderen 6 weken vol ontspanning, avontuur en plezier. Bij TAS in Herugowaard hoeven kinderen zich deze zomer geen moment te vervelen. Met het programma TAS Venture 2026 organiseert de stichting een reeks activiteiten waarbij deelnemers iedere week op reis gaan naar een ander land of werelddeel zonder het Van Edeplein te verlaten. Tijdens de verschillende expedities staan spel, creativiteit, workshops, speurtochten en gezelligheid centraal. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen geboren tussen 2011 en 2018.
1: Het weerbericht. Een zonnige en hete dag. In het zuiden is het lokaal zelfs 37 graden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. In grote delen van het land volgt een zeer warme en klamme nacht. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
4: Onboard!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: De 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Gezondheidsraad adviseert de overheid om maatregelen te nemen die alcoholgebruik onder alle Nederlanders ontmoedigen en minder normaal maken. Volgens de raad verhoogt alcohol bij iedere inname het risico op 7 soorten kanker, orgaanschade, verkeersongevallen en incidenten met agressie en geweld. De adviezen zijn onder meer hogere accijnzen, verkoop alleen in slijterijen en neutrale verpakkingen met gezondheidswaarschuwingen. De Tweede Kamer hield een debat over de toekomst van het dorp Moerdijk, waar bewoners op de publieke tribune zaten. De plannen voor industrie- en energieprojecten kunnen gevolgen hebben voor het voortbestaan van het dorp. De staatssecretaris overlegt binnenkort met de gemeente en provincie over de aanpak en mogelijke gevolgen voor de inwoners. De olieprijs is terug op het niveau van voor de bombardementen op Iran, met een vat Brentolie dat nu rond de €73 kost. De autoriteit Consument en Markt houdt verscherpt toezicht op de ontwikkeling van de benzineprijzen, omdat deze doorgaans de olieprijs volgen. Experts verwachten dat de prijs aan de pomp verder zal dalen, maar het tempo en de mate daarvan zijn onzeker. Frankrijk heeft in de buurt van Sicilië een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Franse mariniers namen de controle over het bijna 25 jaar oude schip over, dat vaart onder de vlag van Kameroen. Het incident gebeurde op de Middellandse Zee en is nu bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. Bij PepsiCo aan de westelijke randweg in Broek op Langendijk is brand uitgebroken. De brand ontstond tijdens werkzaamheden in het bedrijfspand, waarna de brandweer met meerdere eenheden werd ingezet. Over gewonden is niets bekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Het weerbericht. Een zonnige en hete dag. In het zuiden is het lokaal zelfs 37 graden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. In grote delen van het land volgt een zeer warme en klamme nacht. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. DEFCON.1. Het grootste hardstelfestival van Nederland in Biddinghuizen gaat dit weekend niet door voor bijna 30.000 bezoekers met een dagticket. De organisatie laat alleen bezoekers met een weekendticket toe op het terrein op vrijdag en zaterdag, vanwege de extreem hoge temperaturen. Zondag zijn dagjesmensen wel welkom. En Q-Dance bekijkt nog hoe gedupeerden worden gecompenseerd. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Het hoogste waarschuwingsniveau dat het KNMI ooit heeft afgegeven voor hitte in Nederland. In Zeeland, Friesland, Groningen en Drenthe blijft code oranje van kracht. En op de Waddeneilanden code geel. Het KNMI raadt aan uit de zon te blijven, voldoende water te drinken en op kwetsbare groepen te letten. Friesland investeert 30 miljoen euro in de aanpak van laaggeletterdheid. Ongeveer 13% van de Friese volwassenen heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen, wat boven het landelijk gemiddelde ligt. Het geld wordt besteed aan lokale initiatieven en het opschalen van bestaande taalproductma's in samenwerking met gemeenten, scholen en andere organisaties. Feyenoord en trainer Jessica Thorny gaan uit elkaar na onderling overleg. Thorny was sinds december 2022 hoofdcoach en had nog een contract tot en met volgend seizoen. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. Dan lokaal nieuws. Bij PepsiCo aan de westelijke randweg in Broek op Langendijk is brand uitgebroken. De brand ontstond tijdens werkzaamheden in het bedrijfspand, waarna de brandweer met meerdere eenheden werd ingezet. Over gewonden is niets bekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Het weerbericht. Een zonnige en hete dag. In het zuiden is het lokaal zelfs 37 graden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. In grote delen van het land volgt een zeer warme en klamme nacht. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. Okay. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Drie rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse regering vanwege opgelegde sancties. De rechters uit Canada, Oeganda en Benin kregen onder meer financiële straffen en visumrestricties opgelegd, nadat zij betrokken waren bij onderzoek naar acties van Israëliërs en Amerikanen. De zaak dient bij de rechtbank in Manhattan in New York. Friesland investeert 30 miljoen euro in de aanpak van laaggeletterdheid met verschillende taalprogramma's. Ongeveer 13,4% van de volwassenen in de provincie heeft moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden, wat hoger is dan het landelijke gemiddelde. Het geld wordt besteed aan een brede aanpak met onder meer lokale aanjagers en opschaling van bestaande taalprogramma's. Frankrijk beleefde gisteren de warmste dag ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuur van 30 graden. In 72 departementen is vandaag code rood afgegeven vanwege aanhoudende hitte, met een verhoogd risico op bosbranden. De brandweer in het Zuid-Franse Hérault slaat bluswater uit zwembaden op om voorbereid te zijn op mogelijke natuurbranden. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in natuurgebied Grollowerveen is weggehaald door de eigenaar. Met behulp van rijplaten en houtwerk kon het voertuig zonder inzet van een bergingsbedrijf worden verwijderd. Staatsbosbeheer meldt dat de schade aan het vlonderpad meevalt en dat herstel binnenkort mogelijk is. Dan lokaal nieuws. Bij PepsiCo aan de westelijke randweg in Broek op Langerdijk is brand uitgebroken. De brand ontstond tijdens werkzaamheden in het bedrijfspand, waarna de brandweer met meerdere eenheden werd ingezet. Over gewonden is niets bekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Het weerbericht. Een zonnige en hete dag. In het zuiden is het lokaal zelfs 37 graden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. In grote delen van het land volgt een zeer warme en klamme nacht. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Frankrijk beleefde gisteren met een gemiddelde temperatuur van 30 graden de warmste dag ooit gemeten. Terwijl vandaag in 72 departementen code rood geldt. De brandweer in Zuid-Frankrijk waarschuwt dat het risico op bosbranden deze zomer groter is en al vroeg in het jaar toeneemt. In het dorp Couronne-Terral slaat de brandweer zwembadwater op om bluswatertekorten te voorkomen. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in natuurgebied Grolloerveen is door de eigenaar zelf weggehaald. De man repareerde beschadigde delen en gebruikte rijplaten om het voertuig los te krijgen. Staatsbosbeheer meldt dat de fundering van het pad in orde is en beschadigde planken binnenkort worden vervangen. Drie rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag starten een rechtszaak tegen de Amerikaanse regering vanwege opgelegde sancties. De Verenigde Staten legden vorig jaar onder meer financiële straffen en visumbeperkingen op aan rechters die onderzoek deden naar mogelijke oorlogsmisdaden door Israëliërs en Amerikanen. De rechters voeren bij de rechter in New York aan dat de sancties onrechtmatig zijn. Friesland investeert 30 miljoen euro om laaggeletterdheid aan te pakken met verschillende taalprogramma's. In de provincie heeft gemiddeld 13,4% van de volwassenen moeite met lezen, schrijven of rekenen, wat boven het landelijke gemiddelde ligt. Het geld wordt onder meer ingezet voor lokale aanjagers en het opschalen van bestaande programma's, samen met verschillende partners. Door een beschadigde elektriciteitskabel hebben zondagavond 30 tot 50 woningen aan de Van Lennepstraat in Heerhugowaard tijdelijk zonder stroom gezeten. De storing ontstond tijdens werkzaamheden, waarna netbeheerder Liander werd ingeschakeld om de schade te herstellen. Na reparatie kon de stroomvoorziening weer worden hersteld. Het weerbericht. Het blijft nog lang warm. In grote delen van het land volgt een zeer warme en klamme nacht. Vrijdag wordt het extreem heet, met maxima tussen 36 en 40 graden. Er is dan een weeralarm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in natuurgebied Grolloerveen is door de eigenaar zelf weggehaald. De man repareerde beschadigde delen en gebruikte rijplaten om het voertuig los te krijgen. Staatsbosbeheer meldt dat de fundering van het pad in orde is en beschadigde planken binnenkort worden vervangen. Frankrijk beleefde gisteren met een gemiddelde temperatuur van 30 graden de warmste dag ooit gemeten. Terwijl vandaag in 72 departementen code rood geldt. De brandweer in Zuid-Frankrijk waarschuwt dat het risico op bosbranden deze zomer groter is. En al vroeg in het jaar toeneemt. In het dorp Couronne-Terral slaat de brandweer zwembadwater op om bluswatertekorten te voorkomen. Friesland investeert 30 miljoen euro om laaggeletterdheid aan te pakken met verschillende taalprogramma's. In de provincie heeft gemiddeld 13,4% van de volwassenen moeite met lezen, schrijven of rekenen, wat boven het landelijke gemiddelde ligt. Het geld wordt onder meer ingezet voor lokale aanjagers en het opschalen van bestaande programma's, samen met verschillende partners. Drie rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag starten een rechtszaak tegen de Amerikaanse regering vanwege opgelegde sancties. De Verenigde Staten legden vorig jaar onder meer financiële straffen en visumbeperkingen op aan rechters die onderzoek deden naar mogelijke oorlogsmisdaden door Israëliërs en Amerikanen. De rechters voeren bij de rechter in New York aan dat de sancties onrechtmatig zijn. Door een beschadigde elektriciteitskabel hebben zondagavond 30 tot 50 woningen aan de Van Lennepstraat in Heerhugowaard tijdelijk zonder stroom gezeten. De storing ontstond tijdens werkzaamheden, waarna netbeheerder Liander werd ingeschakeld om de schade te herstellen. Na reparatie kon de stroomvoorziening weer worden hersteld. Het weerbericht. Het blijft nog lang warm. In grote delen van het land volgt een zeer warme en klamme nacht. Vrijdag wordt het extreem heet, met maxima tussen 36 en 40 graden. Er is dan een weeralarm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.

0: hebben, ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven,
0: normaal leven. Moet je een of andere baan gaan verzoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, ik weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band ook en geen stop

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. Friesland investeert 30 miljoen euro om laaggeletterdheid aan te pakken met verschillende taalprogramma's. In de provincie heeft gemiddeld 13,4% van de volwassenen moeite met lezen, schrijven of rekenen, wat boven het landelijke gemiddelde ligt. Het geld wordt onder meer ingezet voor lokale aanjagers en het opschalen van bestaande programma's, samen met verschillende partners. Drie rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag starten een rechtszaak tegen de Amerikaanse regering vanwege opgelegde sancties. De Verenigde Staten legden vorig jaar onder meer financiële straffen en visumbeperkingen op aan rechters die onderzoek deden naar mogelijke oorlogsmisdaden door Israëliërs en Amerikanen. De rechters voeren bij de rechter in New York aan dat de sancties onrechtmatig zijn. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in natuurgebied Grolloerveen is door de eigenaar zelf weggehaald. De man repareerde beschadigde delen en gebruikte rijplaten om het voertuig los te krijgen. Staatsbosbeheer meldt dat de fundering van het pad in orde is en beschadigde planken binnenkort worden vervangen. Frankrijk beleefde gisteren met een gemiddelde temperatuur van 30 graden de warmste dag ooit gemeten. Terwijl vandaag in 72 departementen code rood geldt. De brandweer in Zuid-Frankrijk waarschuwt dat het risico op bosbranden deze zomer groter is en al vroeg in het jaar toeneemt. In het dorp Couronne-Terral slaat de brandweer zwembadwater op om bluswatertekorten te voorkomen. Door een beschadigde elektriciteitskabel hebben zondagavond 30 tot 50 woningen aan de Van Lennepstraat in Heerhugowaard tijdelijk zonder stroom gezeten. De storing ontstond tijdens werkzaamheden, waarna netbeheerder Liander werd ingeschakeld om de schade te herstellen. Na reparatie kon de stroomvoorziening weer worden hersteld. Het weerbericht. Het blijft nog lang warm. In grote delen van het land volgt een zeer warme en klamme nacht. Vrijdag wordt het extreem heet, met maxima tussen 36 en 40 graden. Er is dan een weeralarm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Twee verdachten die een hoofdrol speelden in een langdurige drugsoorlog in Zwolle zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De rechtbank legde Emin I 10,5 jaar cel op en veroordeelde Ali Z bij verstek tot 9 jaar cel. Zij runden volgens het Openbaar Ministerie een drugscouriersdienst die tussen januari 2022 en oktober 2024 bijna 1,7 miljoen euro omzette. Bij een watergevecht in het Brabantse Schijf is gisteravond rond 9 uur een massale vechtpartij ontstaan, waarbij tientallen mensen betrokken waren. Twee mannen van 37 en 32 raakten gewond, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. De politie hield een 18-jarige en een 22-jarige man aan op verdenking van respectievelijk het toebrengen van steekwonden en mishandeling. Het KNMI geeft voor morgen voor het eerst code rood af voor 8 provincies vanwege extreme hitte, waardoor door heel Nederland extra maatregelen worden genomen. Scholen, universiteiten en attractieparken blijven op verschillende plekken dicht. Rechtszittingen en examens worden afgelast en evenementen gaan niet of in aangepaste vorm door. Rijkswaterstaat raadt aan alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Meerdere Turkse journalisten hebben per e-mail te horen gekregen dat hun accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli is geweigerd. Volgens de NAVO zijn de Turkse autoriteiten verantwoordelijk voor deze besluiten en zijn hierover klachten binnengekomen. Het bondgenootschap heeft contact gezocht met Turkije en benadrukt het belang van journalistieke aanwezigheid bij grote evenementen. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag opgeroepen voor een ongeval op de begraafplaats aan de Kruzemanlaan. De hulpdiensten werden opgeroepen nadat een vrouw door nog onbekende oorzaak in een gat was gevallen van de begraafplaats. Het gat was daar gemaakt voor de plaatsing van een kist. Omdat het slachtoffer mogelijk nek- en rugletsel had, werd besloten om de brandweer erbij te halen, zodat het slachtoffer door middel van een wervelplank uit het gat gehaald kon worden. Het weerbericht. Het blijft nog lang warm. In grote delen van het land volgt een zeer warme en klamme nacht. Vrijdag wordt het extreem heet, met maxima tussen 36 en 40 graden. Er is dan een weeralarm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Twee verdachten die een hoofdrol speelden in een langdurige drugsoorlog in Zwolle zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De rechtbank legde Emin I 10,5 jaar cel op en veroordeelde Ali Z bij verstek tot 9 jaar cel. Zij runden volgens het Openbaar Ministerie een drugscouriersdienst die tussen januari 2022 en oktober 2024 bijna 1,7 miljoen euro omzette. Bij een watergevecht in het Brabantse Schijf is gisteravond rond 9 uur een massale vechtpartij ontstaan, waarbij tientallen mensen betrokken waren. Twee mannen van 37 en 32 raakten gewond, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. De politie hield een 18-jarige en een 22-jarige man aan op verdenking van respectievelijk het toebrengen van steekwonden en mishandeling. Het KNMI geeft voor morgen voor het eerst code rood af voor 8 provincies vanwege extreme hitte, waardoor door heel Nederland extra maatregelen worden genomen. Scholen, universiteiten en attractieparken blijven op verschillende plekken dicht. Rechtszittingen en examens worden afgelast en evenementen gaan niet of in aangepaste vorm door. Rijkswaterstaat raadt aan alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Meerdere Turkse journalisten hebben per e-mail te horen gekregen dat hun accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli is geweigerd. Volgens de NAVO zijn de Turkse autoriteiten verantwoordelijk voor deze besluiten en zijn hierover klachten binnengekomen. Het bondgenootschap heeft contact gezocht met Turkije en benadrukt het belang van journalistieke aanwezigheid bij grote evenementen. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag opgeroepen voor een ongeval op de begraafplaats aan de Kruzemanlaan. De hulpdiensten werden opgeroepen nadat een vrouw door nog onbekende oorzaak in een gat was gevallen van de begraafplaats. Het gat was daar gemaakt voor de plaatsing van een kist. Omdat het slachtoffer mogelijk nek- en rugletsel had, werd besloten om de brandweer erbij te halen, zodat het slachtoffer door middel van een wervelplank uit het gat gehaald kon worden. Het weerbericht. Het blijft nog lang warm. In grote delen van het land volgt een zeer warme en klamme nacht. Vrijdag wordt het extreem heet met maxima tussen 36 en 40 graden. Er is dan een weeralarm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Twee verdachten die een hoofdrol speelden in een langdurige drugsoorlog in Zwolle zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De rechtbank legde Emin I 10,5 jaar cel op en veroordeelde Ali Z bij verstek tot 9 jaar cel. Zij runden volgens het Openbaar Ministerie een drugscouriersdienst die tussen januari 2022 en oktober 2024 bijna 1,7 miljoen euro omzette. Bij een watergevecht in het Brabantse Schijf is gisteravond rond 9 uur een massale vechtpartij ontstaan, waarbij tientallen mensen betrokken waren. Twee mannen van 37 en 32 raakten gewond, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. De politie hield een 18-jarige en een 22-jarige man aan op verdenking van respectievelijk het toebrengen van steekwonden en mishandeling. Het KNMI geeft voor morgen voor het eerst code rood af voor 8 provincies vanwege extreme hitte, waardoor door heel Nederland extra maatregelen worden genomen. Scholen, universiteiten en attractieparken blijven op verschillende plekken dicht. Rechtszittingen en examens worden afgelast en evenementen gaan niet of in aangepaste vorm door. Rijkswaterstaat raadt aan alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Meerdere Turkse journalisten hebben per e-mail te horen gekregen dat hun accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli is geweigerd. Volgens de NAVO zijn de Turkse autoriteiten verantwoordelijk voor deze besluiten en zijn hierover klachten binnengekomen. Het bondgenootschap heeft contact gezocht met Turkije en benadrukt het belang van journalistieke aanwezigheid bij grote evenementen. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag opgeroepen voor een ongeval op de begraafplaats aan de Kruzemanlaan. De hulpdiensten werden opgeroepen nadat een vrouw door nog onbekende oorzaak in een gat was gevallen van de begraafplaats. Het gat was daar gemaakt voor de plaatsing van een kist. Omdat het slachtoffer mogelijk nek- en rugletsel had, werd besloten om de brandweer erbij te halen, zodat het slachtoffer door middel van een wervelplank uit het gat gehaald kon worden. Het weerbericht. Het blijft nog lang warm. In grote delen van het land volgt een zeer warme en klamme nacht. Vrijdag wordt het extreem heet, met maxima tussen 36 en 40 graden. Er is dan een weeralarm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Twee verdachten die een hoofdrol speelden in een langdurige drugsoorlog in Zwolle zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De rechtbank legde Emin I. 10,5 jaar cel op en veroordeelde Ali Z. bij verstek tot 9 jaar cel. Zij runden volgens het Openbaar Ministerie een drugscouriersdienst die tussen januari 2022 en oktober 2024 bijna 1,7 miljoen euro omzette. Bij een watergevecht in het Brabantse Schijf is gisteravond rond 9 uur een massale vechtpartij ontstaan, waarbij tientallen mensen betrokken waren. Twee mannen van 37 en 32 raakten gewond, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. De politie hield een 18-jarige en een 22-jarige man aan op verdenking van respectievelijk het toebrengen van steekwonden en mishandeling. Het KNMI geeft voor morgen voor het eerst code rood af voor 8 provincies vanwege extreme hitte, waardoor door heel Nederland extra maatregelen worden genomen. Scholen, universiteiten en attractieparken blijven op verschillende plekken dicht. Rechtszittingen en examens worden afgelast en evenementen gaan niet of in aangepaste vorm door. Rijkswaterstaat raadt aan alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Meerdere Turkse journalisten hebben per e-mail te horen gekregen dat hun accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli is geweigerd. Volgens de NAVO zijn de Turkse autoriteiten verantwoordelijk voor deze besluiten en zijn hierover klachten binnengekomen. Het bondgenootschap heeft contact gezocht met Turkije en benadrukt het belang van journalistieke aanwezigheid bij grote evenementen. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag opgeroepen voor een ongeval op de begraafplaats aan de Kruzemanlaan. De hulpdiensten werden opgeroepen nadat een vrouw door nog onbekende oorzaak in een gat was gevallen van de begraafplaats. Het gat was daar gemaakt voor de plaatsing van een kist. Omdat het slachtoffer mogelijk nek- en rugletsel had, werd besloten om de brandweer erbij te halen, zodat het slachtoffer door middel van een wervelplank uit het gat gehaald kon worden. Het weerbericht. Het blijft nog lang warm. In grote delen van het land volgt een zeer warme en klamme nacht. Vrijdag wordt het extreem heet met maxima tussen 36 en 40 graden. Er is dan een weeralarm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: De radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Twee verdachten die een hoofdrol speelden in een langdurige drugsoorlog in Zwolle zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De rechtbank legde Emin I 10,5 jaar cel op en veroordeelde Ali Z bij verstek tot 9 jaar cel. Zij runden volgens het Openbaar Ministerie een drugscouriersdienst die tussen januari 2022 en oktober 2024 bijna 1,7 miljoen euro omzette. Bij een watergevecht in het Brabantse Schijf is gisteravond rond 9 uur een massale vechtpartij ontstaan, waarbij tientallen mensen betrokken waren. Twee mannen van 37 en 32 raakten gewond, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. De politie hield een 18-jarige en een 22-jarige man aan op verdenking van respectievelijk het toebrengen van steekwonden en mishandeling. Het KNMI geeft voor morgen voor het eerst code rood af voor 8 provincies vanwege extreme hitte, waardoor door heel Nederland extra maatregelen worden genomen. Scholen, universiteiten en attractieparken blijven op verschillende plekken dicht. Rechtszittingen en examens worden afgelast en evenementen gaan niet of in aangepaste vorm door. Rijkswaterstaat raadt aan alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Meerdere Turkse journalisten hebben per e-mail te horen gekregen dat hun accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli is geweigerd. Volgens de NAVO zijn de Turkse autoriteiten verantwoordelijk voor deze besluiten en zijn hierover klachten binnengekomen. Het bondgenootschap heeft contact gezocht met Turkije en benadrukt het belang van journalistieke aanwezigheid bij grote evenementen. De hulpdiensten zijn donderdagmiddag opgeroepen voor een ongeval op de begraafplaats aan de Kruzemanlaan. De hulpdiensten werden opgeroepen nadat een vrouw door nog onbekende oorzaak in een gat was gevallen van de begraafplaats. Het gat was daar gemaakt voor de plaatsing van een kist. Omdat het slachtoffer mogelijk nek- en rugletsel had, werd besloten om de brandweer erbij te halen, zodat het slachtoffer door middel van een wervelplank uit het gat gehaald kon worden. Het weerbericht. Het blijft nog lang warm. In grote delen van het land volgt een zeer warme en klamme nacht. Vrijdag wordt het extreem heet met maxima tussen 36 en 40 graden. Er is dan een weeralarm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.